om het programma mee te starten. Een hele goede morgen trouwens, zeg. Daar zijn we dan weer. Twee uur lang kan je weer luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Ja. En wat gaan we doen de komende twee uur? Ik heb gewoon gezellige, een hele leuke muziek voor je. Misschien ken je deze ook nog wel. Ik neem je mee terug naar het jaar 1991. Is er een van Simply Wet.

En ik nam je mee terug naar het jaar 1971. In die tijd een hele grote hit van Neil Diamond. Tijd voor Robbie Williams.

Tevens de titel van deze plaats. En als je heel goed luistert, dan denk ik af en toe dat ik net dat stukje hoort van Gloria Gaynor, I Will Survive. Ja, ik denk dat jij dat ook wel gehoord hebt. Dan ben ik in ieder geval niet de enige.

En dat was weer een hele grote hit uit het jaar 1974. Oh, Love Hurts. Leuk dat je erbij bent. Blijf lekker luisteren. Goedemorgen met Peter. Supertramp.

En die hadden heel veel hits. Heb ik het over de Backstreet Boys. De volgende plaat die ik ga draaien, dat is er een uit 1977. Stevie Wonder.

0: planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.
1: Johnny Cash.
0: The ring of fire.
1: The ring of fire. Cool and the Gang. Een discoetje uit 1984. En deze plaat deed het heel goed toen in de discotheken. En ik kan het weten. Ja, ja.

heb je net ingeschakeld. Je luistert naar het station met de betere muziek voor jou. En dat 24 uur lang, iedere dag, dag in, dag uit. If you change your mind.

En in 1977 stond hij zelfs nummer 1 in de top 40. ABBA, Take a Chance on Me. Zo, ik kijk even naar de klok. Het eerste uur. We zijn wel bijna doorheen. Ik ga even een kop koffie inschenken. En dan ben ik zo bij je terug.

De nummer 1. Uit het jaar 1979. The Pointer Sisters, Fire. Van harte welkom. Dit is alweer het tweede gedeelte, oftewel het tweede uur van het programma. Een goeiemorgen met Peter.

op deze plaat kan je lekker meezingen. Oh. De volume op 10. Nou, wat wil je nog meer? Inderdaad, André Hazes, een beetje verliefd.

En weet jij nog uit welk jaar deze plaat kwam? Nou, ik zal je geheugen even opfrissen. Dat was er een uit 1968. The Foundations.

En wat zingt hij dan? Wat een plaat zeg. Romantische muziek. Wat wil je nog meer? Corrie Konings nog toevallig? Ja. Mooi was die tijd.

En de tijd gaat inderdaad erg snel. Ik heb nog zo'n beetje 31 minuten te gaan. Kun je nagaan. En dat van de 2 uur. Neil Diamond.

Lekker disco nummertje. The Jacksons. En natuurlijk hoorde je natuurlijk ook Michael Jackson. Dat stemmetje haal je er meteen tussenuit. Can you feel it? Try to

Vincent Edwards, Love It Me. En in 1976 stond hij met deze plaat trouwens ook heel hoog genoteerd in de top 40.

En ik nam je mee terug naar het jaar 1976 alweer. Zo, dat is alweer een tijd terug. Ken je deze trouwens nog? Mekkersen. Uit 1979. Love and the Blue.

Nou, en ik zal volgende keer ook een plaat draaien van Mac en hoe heet die andere ook weer, zeg. Ik ben hem even kwijt. Maakt niet uit. Ik ga in ieder geval wel afscheid van Mac en Katie Kassoen. Nou heb ik hem. Die draai ik de volgende keer voor je. Je kon 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Wat mij betreft tot de volgende keer maar weer. Bye bye en nog een prettige dag.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits. Bart Mottaar.

0: Het verhaal van het muziekduo Suzanne en Freek spreekt enorm tot de verbeelding. Het tweetal vindt elkaar op de middelbare school, waar tijdens de muziekles de liefde voor muziek uitmondt in liefde voor elkaar. Muziek is een hobby die steeds meer tijd in beslag neemt en vanuit hun basis in de Achterhoek groeit. Welkom in een nieuwe aflevering van de Nooit Verveel Nits.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Mottaar.

David en Howard Bellamy waren een Amerikaans country duo. En ze waren eigenlijk razend populair in Amerika en in de Benelux. Eigenlijk wel bekend om twee grote radio's. Waaronder If I Said You Have a Beautiful Body. Daar gaan we niet over uitweiden, daar heeft hij wel gelijk in. En in 1975, wat u net kon beluisteren, geweest de nummer 1 voor de Bellamy Brothers. Stel daarvoor I'll Let Your Love Flow. En voor de mensen die beweren dat in de jaren 90 niet zo goede muziek werd gemaakt, die hebben het toch bij het verkeerde eind hoor. Wij passeren even langs de kelder van 1993. Dit wordt Duran Duran, An Ordinary World.

toch een heel klein beetje met me eens zijn. Wat zijn ze toch prachtig hoor. Pure nostalgie uit de jaren 80. We namen jouw muzikaal mee even terug in de tijd naar een top 5 hit. Toen in de hitparade 1985 voor German Jackson uit de Jackson familie. En natuurlijk ook Piazza Dora. U kent ze nog wel met Let's Dance Tonight. When the Rain Begins to Fall. We blijven een beetje rondhangen in de jaren 80. Daarom natuurlijk niet minder leuk met de formatie Doe Maar. En dit is Doris Day.

0: Eind jaren 90 lag de wereld toch wel een heel klein beetje aan zijn voeten hoor. Scoorde de ene groothit na de andere en voerde de hitparade aan in begin 2000 met 7 Days. Een aanstekelijk nummer van niemand minder dan Craig David. Onderweg, muziek van Take That.
1: Muzikaal genieten.
2: Wow.
1: Met Bart Mottaar.

deze band om pop te zeggen in 1985. En in 1986 hadden ze een tijd van een hit. Hadden we voor niemand minder dan de Britse formatie Cut & Crew en I Just Die In Your Arms Tonight. En we hebben even de handrem opgetrokken en waren natuurlijk ook niet, want we gaan een dijk van een hit draaien. Een gewezen nummer 1 hit dat maandenlang op de nummer 1 positie stond in de hitparade. We hebben het over Emilia en Big World.

Woman in Love is de eerste nummer 1 hit in Groot-Brittannië voor Barbara Streisand. Zoals meerdere songs op het album Guilty werd Woman in Love geschreven, wist u dat eigenlijk wel, door leden van de Bee Gees. We namen jouw muzika mee terug in de tijd met Barbara Streisand, exact uit 1980. En dit hier is Katy Perry.

De tijdloze classics sijpelen uit je radiotoestel. Wat heeft deze persoonlijkheid ons zo prachtige muziek nagelaten? Een van de leukste klassiekers aller tijden. We namen jou mee terug naar 1984 met Prince en hadden daarvoor Purple Rain. Dit waren ze weer, de Nooit Vervelend Hit voor deze week. Mijn naam was Bart Montaar en zeg je natuurlijk heel graag gedaan. En tot volgende week.

0: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. FreeMusicRadio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound.

Plaats omhoog naar nummer 27 in de Billboard Country Airplay lijst van deze week. De nieuwe single van Riley Green en Think As You Drunk. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met hits, tips, breakouts en twee mooie primeurs.

Een van de grote national breakouts deze week. De plaat gaat maar liefst 10 plaatsen omhoog naar nummer 16 in de Billboard Country Airplay Chart. Stella Lefty en Boston. Dit is de langst genoteerde opname in de Country Airplay Chart van deze week. Hij gaat 2 plaatsen omlaag naar nummer 23.

gaan we exact 40 jaar terug in de tijd. In een nummer geschreven door David Foster, Randy Goodrum en Jim Vallance. En eerstgenoemde tekende ook voor de productie nummer 1 country uit 1986 uit Canada. Anne Murray, Now and Forever, You and Me. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Met het meest recente hitsucces voor Jane Prophet. Hier is Long Live Country.

Het is een beetje stil geweest rond Brantley Gilbert de laatste tijd. De opvolger van Want You Back heet Good Damn en is zijn nieuwe hitsingle. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze van Kevin Powers met Shaboozy en Move On.

Nieuw in de top 10, het samenwerkingsverband tussen Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low. En in de tweede uur van Hits from the Heartland hoor je de nieuwe solo single van Corey Kent. Hits from the Heartland, the best in new country, snel stijgend op het ogenblik. Zach Jonkin en Get to Drinking.

De Santa Oldies zijn allemaal hits geweest in 2025. Nummer 2 Country Airplay voor Kane Brown en Backseat Driver. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Hudson Westbrook. Hier is Painted You Pretty.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een countryzanger afkomstig uit Rogers, Arkansas. Hij is de zoon van een vrachtwagenchauffeur en half Cherokee-Indiaan. Voordat hij zanger werd, speelde hij basgitaar in een rockband en werkte hij als discjockey bij een country radiostation. Hij zong twee nummers op de begrafenis van Anna Nicole Smith.
0: Deze week Spotlight on
1: Joe Nichols.

0: Spotlight On. Joe Nichols, je hoorde drie hits van deze zanger. Tequila Makes the Clothes Fall Off, Gimme That Girl en Sunny in 75. Terug naar de hits van het ogenblik. De grootste stijger binnen de top 10 gaat 5 plaatsen omhoog van 10 naar 5. Dit is het meest recente hitsucces van Ella Langley. Ze doet het samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore.
1: Ja.

Shine Down. Ze komen uit Jacksonville, Florida. En ze scoren met deze rock country crossover in de Billboard Country Airplay chart. Nummer heet Searchlight. Hits from the Heartland, de beste new country. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met het tweede uur Hits from the Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay chart. En nog veel meer moois. We gaan het uur uit met Russell Dickerson.

Dit is de tweede uur Hits from the Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En ook het tweede uur hebben we een mooie primeur voor je. We gaan de tweede uur van start met een plaats omhoog naar nummer 18 deze week. Country and She Knows It, Luke Bryan.

horseback. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team road champion.

Dutch New Country with a Rocky Edge. De nieuwe single van Melanie Ryan uit IJsselstein. Ze stond centraal in de Dutch Barn met de opvolger van Mama Said en heette Glass Half Full. Hits from the Heartland, de best in New Country, blijven staan op nummer 3 deze week. Hier is Jason Aldean en Don't Tell on Me.

Corey Kent in Hits from the Heartland en Empty Words. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Drie plaatsen omhoog naar nummer 17, hier is Carrie Chastain.

Uit de Lone Star State, want daar komt ze vandaan, Texas. Je hoorde Casey Musgraves en Dry Spell. Blijf je staan op nummer 2 deze week. Josh Ross en Hate How You Look.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Behoorlijk wat verschuivingen in de lijst van deze week en drie nieuwe binnenkomers. Dat houdt in dat Ella Langley met Choosing Texas, Riley Green met Change My Mind en Taylor Swift met I Knew It, I Knew You eruit zijn. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10, Woman van Kane Brown. En ook nieuw in de top 10, Rocky Mountain Low van Corey Kent samen met Co Wetzel van 11 naar 9. Van 9 naar 8 gaat Beautiful Things en Megan Maroney. En de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 10 is Luke Combs met Be By You van 12 naar 7. Back to Back samen met zijn oude hit Sleepless in Hotel Room van 7 naar 6. En Ella Langley samen met Morgan Wallen gaan van 10 naar 5 en I Can't Love You Anymore. 5 vorige week staat op 4 deze week, Don't We van Morgan Wallen solo. En de top 3 is ongewijzigd gebleven op nummer 3. Don't Tell On Me van Jason Aldean. Op nummer 2 Josh Ross met Hate How You Look. En dat betekent

0: Parker McCollum en Killing Me, and There You Have Him. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen maar de nummer 2 airplay hit voor Tucker Wetmore in 3, 2, 1. Groetjes, hoi!
1: Standing on the stick, I feel like freedom. Malibu, one suitcase, short of leaving. You were the driver, I was the reason. There was mascara on.

En dat was die de alarmschijf voor deze week in de handen van de formatie Full House en Standing on the Inside. Dames en heren, jongens en meisjes, daar gaan we weer. Ik zeg van harte welkom.

0: Week 28 is een feit. De top 40 van 10 juli 1976 die ligt hier in zijn volledigheid voor mij. En de komende 3 uur zullen wij daar leuke platen in gaan ontdekken. Nieuwe binnenkomers, zakkers, zittenblijvers, stijgers, het zit er allemaal in. En je krijgt natuurlijk ook de top 40 overzichten van mij. En wie denkt van, hey, wie zit er nu achter de knoppen? Nou, mijn naam is Roy Scheerman en ik ga ze voor je presenteren. De komende 3 uur dus de top 40 doen. Ik neem je mee terug naar de tijd waarin je misschien wel je eerste singeltje kocht. Voor het eerst ging stappen. Alles zit erin. Misschien wel zelfs je eerste kusje. Het zou kunnen. Zometeen op 39 gaan we in ieder geval alvast een lekkere plaat draaien. En dat is een brassband. Ja. Zometeen op nummertje 39 hoor je ze voorbij komen. Eerst gaan we maar eens even beginnen met de nummer 40. En daar vinden we deze week Welcome Back. Het was het Welcome Back team. En dat werd gedaan door John Sebastian. Ik zeg, ga er maar eens even goed voor zitten. De komende 3 uur is het weer eventjes 10 juli 1976. Welkom in de top 40 van toen. Wij houden je gezelschap. En dat doen we dus lekker terug in de tijd.
1: Top 40. 1976.
2: Nummer 40.

0: Nummer 39 kwam van de Brass Construction. Ja, mooie platen gemaakt in de jaren 70. Waaronder het hele mooie Moving, je hoorde hem hier. En daarvoor op nummertje 40 nog muziek van John Sebastian. En het Welcome Back Team. Ik zei het net al, misschien dat je ooit wel eens voor het eerst naar de disco ging. Dat geloof ik vast. En misschien was dat wel in het jaar 1976. Dan kan het maar zo zijn dat je uit je dak bent gegaan op de nummer 38. Could It Be Magic? Dit is muziek van Donna Summer.
1: Nummer 38.

0: En dat was hem, de nummer 35. This Melody werd natuurlijk gezongen door Julien Clerc. En ja, langzaam maar zeker gaan we toch alweer richting het eerste overzicht. Nummertjes 40 tot en met 31. Eerst maar eventjes gauw doordraaien dan naar nummer 31. Des te sneller zijn we bij het overzicht. Zo moet je het maar even zien. En ondertussen kunnen jullie gewoon eens genieten van al die lekkere platen. Nummer 34. Misschien zit je wel even lekker thuis en denk je bij jezelf, nou, ik heb er wel zin in. Nou, neem het dan. Terug naar 1976. A Glass of Champagne. Dit is de muziek van Sailor.
1: Nummer 34.

0: Nummer 31 in dit geval lag het plaatje in de handen van Tina Charles. Het is de hoogste tijd om eens even te gaan kijken wat er allemaal al in de top 40 gestaan heeft. En wat wij dus zojuist allemaal gedraaid hebben. Nou, we begonnen met nummer 40. Dan moet ik wel het goede scherm pakken, want anders dan gaat het hem niet worden. Dat is maar ook de eerste dag. Nummertje 40 dan. Begonnen wij met John Sebastian en het hele mooie Welcome Back. Het Welcome Back thema. We hadden de Brass Construction en het hele mooie Moving stond op nummer 39. Donna Summer, Cold Be Magic stond op 38. En de Beatles met Yesterday op 37. Nummer 36 was Have You Ever van Joe Tex. En 35 was This Melody van Julien Clerc. Nummertje 34 was Sailor en A Glass of Champagne. En op nummer 33 hadden we Paul Nicolaas en het hele mooie Reggae. Like It, Use It To Be. Op nummertje 32 vonden we Rita Hovink en Dolores. En zojuist is gedraaid op nummertje 31 Tina Charles. En het hele mooie Love Me Like Lover. Allemaal platen uit 1976. Ook deze op nummer 30 genoteerd vinden we deze week het Requiem van Slick.
1: Nummer 30.

0: Nummer 29 is weggelegd voor Maxim Nightingale. Was een plaatje van alweer heel wat jaren geleden. Om precies te zijn, dus het jaar 1976. En Right Back Where We Started From. En dat was natuurlijk het jaar 1976. Dus zoals zojuist al vermeld. Dit is de net top 40, maar dan de top 40 van toen. En we draaiden ervoor natuurlijk ook nog nummertje 30. En die was in de handen van Slick en het Requiem. Bijna richting het tijd zijn van het volgende uur. En dat betekent dat wij er nog eentje gaan doen in dit uur. En dat is op nummer 28, Sundown. En One Morning in May. Ik zou zeggen, ga er maar een mooi voor zitten en van genieten. Zijn wij straks terug met het vervolg van de top 40 van toen. Wil je meer informatie over dit programma? Surf naar de Facebook. Facebook.com/de top 40 van toen.
1: Nummer 28.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl. Nummer 27.

0: Ah, mijn Frans is nooit heel erg goed geweest. Het was in ieder geval nummertje 27. Mes Agnes. Het was de muziek van Charles Aznavour. Welkom terug in het vervolg van de top 40 van toen. Zometeen natuurlijk weer een overzichtje. En ondertussen gaan we heel veel lekkere platen weer voor je draaien. We gaan onderweg richting de nummer 21. En dan lezen we uiteraard weer een overzichtje voor. Eerst maar eens eventjes naar nummer 26. Daar vinden we een band die ook in de jaren 70 heel erg populair was. En dat is toevallig, want we zijn nog steeds bezig met het jaar 1976. Pretty Little Linda van de formatie Husky vinden we terug op
1: nummer 26.

0: Nummer 23 was wederom een Nederlandstalige productie. Deze keer kwam hij uit de handen van de heren van Bots. Zij zongen Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. En wat hebben we een dorst? Nou, ik heb ook dorst. Dus ik ga maar even gauw een glaasje water pakken. Want zometeen dan is het weer zover. Dan gaan we namelijk even de lijst erbij pakken. En het overzicht doen van nummertje 21 tot nummertje 30. Maar dan moeten we natuurlijk eerst nog eventjes nummertje 22 en 21 draaien. Nou, laten we eens met de Outlaws beginnen op 22.
1: Nummer 22.

0: Het was nummer 21 in de lijst en die was van Next One en The Little Spanish Sailor. Het is alweer tijd voor het volgende overzicht. We beginnen met nummer 30. In 1976 stond op 10 juli Requiem van Slick op deze positie. Maxim Nightingale met het hele mooie Right Back Where We Started From stond op een nummertje 29 in de lijst. Sundown en One Morning in May stond op 28. En Charles Aznavour met Mes en Mres stond op nummertje 27. Nummer 26 was The Pretty Little Linda van Husky. En op nummertje 25 vonden we de Tumbleweeds en Sweet Memories. Nummer 24 was The Classics en Sunshine Baby. En op nummertje 23 vonden we het liedje 7 dagen lang van Bots. Nummer 22 was The Outlaws en Breaker. En zojuist dus gedraaid op nummertje 21, Next One en The Little Spanish Sailor. Laat je radio aan voor nummer 20. Een mooi duet tussen Ron Brandsteder en Bonnie Sinclair. Hier zijn zij met Dr. Bernard.
1: Top 40, nummer 20.

0: En dat was hem, de nummer 19 in de enige echte lijst der lijsten, de top 40 van toen. En dat deden we met het plaatje van Fox en SSS. Het ging hier om de single bed. En daarmee gingen we terug naar het jaar 1976. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Ik hoop dat je het een beetje leuk vindt. Wil je de lijst lekker met me meelezen? Of wil je hem gewoon later nog eens een keertje terugzoeken? Heb je een plaat gehoord dat je bij jezelf denkt van, oh, die vond ik gaaf. Dat was mijn eerste singeltje vroeger. Die wil ik nog wel eens een keertje horen. Ga dan even naar onze Facebook. Dan kun je de complete lijst checken. facebook.com/de top 40 toen. En dan komt het allemaal voor elkaar. Of tik het gewoon even in bij Facebook met het zoekbalkje. En ook dan kun je het gewoon zeker weten vinden. Door met nummer 18. The Liberation of Man gaan we daar vinden. En het hele mooie Love is Under Control.
1: Nummer 18.

0: Jazz Clean en Nice and Slow hier tijdens de top 40 stond genoteerd op nummertje 15. En zo gaan we langzaam maar zeker richting de top 10. En wat zou de nummer 1 zijn? Je weet het straks. Eerst gaan we je natuurlijk nog eventjes verblijden. En dat doen we met de nummer 14 en de nummer 13. En dan zit dit uur er alweer op. Zijn we terug met het tweede gedeelte van het uur, of eigenlijk het derde gedeelte weer van de top 40. En dat betekent twee overzichten en natuurlijk de top 10 compleet. Dus kortom, blijf luisteren. Hoor je mij zometeen met het eerste overzicht. En dat is dan van 20 naar nummer 11.
1: Thank you very much. Thank you. This is a very, very special segment in the show. This is the segment where we feature a couple of members in the Four Seasons doing solos. And we have an extra treat for you tonight. We have one of the original Four Seasons, the guy who's been responsible for writing most of the hits we've ever had. He will be sitting in with us tonight. Ladies and gentlemen, Bob Gaudio, where are you? Huh? Yeah!

0: Het laatste uur van het jaar 1976 is aangebroken. En dat betekent dat het de hoogste tijd is om de top 10 helemaal aan je te laten horen. En niet alleen de top 10, maar ook hebben we aandacht voor natuurlijk nog een overzichtje van zowel de nummer 11 tot nummer 20. Als zometeen natuurlijk het complete top 10 overzicht. En welke plaat zou er op nummer 1 staan? Ik zou zeggen, laat je vooral verrassen. Eerst nog maar even gauw nummer 11. Want dan kunnen we ons richten op het eerste overzicht. En op nummer 11 vinden we deze week wederom een Nederlands product. Het is de muziek van Don Mercedes en het verhaal over Rocky.
1: Nummer 11.

0: Het was Don Mercedes en het verhaal van Rocky stond genoteerd op nummertje 11 hier in de top 40 van toen. De top 10 is aanstaande, maar eerst natuurlijk nog eventjes de lijst pakken vanaf nummertje 20 tot nummertje 11. Op nummer 20 vonden we deze week Bonnie Sinclair samen met Ron Brandsteder, Dr. Bernard. En op nummer 19 SSS, de single bed van Fox. Op nummertje 18 hadden we The Liberation of Man en het hele mooie Love is Under Control. En op nummer 17 vonden we Jimmy Jones en The Vagabonds en I'll Be Where Your Music Takes Me. Lange titel. Dan Anita Meijer en You Can Do It stond genoteerd op nummer 16. En op 15 hadden we Nice and Slow van Jess Glean. Op nummertje 14 dan hadden we The Four Seasons en het hele mooie Silver Star. En op nummertje 13 hadden we Casey and the Sunshine Band en Shake, Shake, Shake Your Body. Dan op nummer 12 vonden we Hank Mizell en Jungle Rock. En zojuist dus op nummer 11 gedraaid Don Mercedes en Rocky. Gaan we door met de top 10. En dat betekent onderweg richting de nummer 1. En op nummer 10 vinden we Neil Diamond. En If You Know What I Mean. Prachtige plaat. Ik zeg, ga er maar goed voor zitten.
1: Nummer 10.

Langzaam maar zeker zijn we op weg naar de nummer 1. En je hoorde zojuist natuurlijk Rod Stewart. En Rod Stewart stond op nummertje 7. En dat met zijn mooie plaatje. En dat heette Tonight's the Night. Ja, het jaar 1976. We zijn er nog steeds druk mee bezig. Je weet dat je kunt de lijst volgen. En dat via onze Facebookpagina. Facebook.com/de top 40 toen. En we hebben natuurlijk ook onze hedendaagse hitlijst. Dat is de Net Top 40. En ook die kun je volgen via Facebook.com/de Net Top 40. En zo gaat het allemaal maar door. Straks verder. We hebben nog 6 platen te draaien. Onderweg dus naar de nummer 1. Maar eerst neem ik je mee naar de tipparade van 10 juli 1976. De formatie Full House stond bovenaan. Daar zijn we ook mee begonnen. Als zijnde de alarmschijf. Maar op nummer 2 vonden we ook een hele mooie plaat. En die mooie plaat die wilde ik toch nog even zo gauw voor de break voor je draaien. En dat is het liedje van Robin Sestret. Sestet. Kan er ook niks aan doen. Sestet. Zo heet die beste man nou eenmaal. En hij heeft het over Mijn Resonance is Law. Die gaan we zo meteen lekker draaien. En dat is de nummer 2 dus uit de tipparade. Dus ook deze plaat stond te trappelen om de top 40 in te mogen. En dan gaan we zo dadelijk verder met het vervolg van deze top 40. Onderweg naar die nummer 1. Wie zou daar staan in 1976? We houden je ervan op de hoogte. Blijf luisteren naar de top 40 van toen.

0: My Sweet Rosie van The Brotherhood of Man stond genoteerd op nummertje 6 hier tijdens de top 40 van toen. Het wordt steeds spannender, langzaam maar zeker onderweg naar die climax. De nummer 1 komt eraan. En als we nog wat tijd over hebben, dan vullen we dat gewoon op met platen uit de tipparade. Voor nu zeg ik door met nummer 5. En dat nummer 5 vinden we ook een hele mooie. Dat is er eentje van Lee Towers. Ja, gewoon uit Nederland. En You Never Walk Alone.
1: Nummer 5.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om en ze schreef.

Ja. Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt,

Fats Domino en Blueberry Hill. Ja, die man die kon muziek maken. Hè. Laten we daar geen twijfel over laten bestaan. Mooie platen, hij maakte ze zeker weten. En dit was daar weer een heel mooi voorbeeld van. We zijn bijna aan het einde van de top 40. Want Fats Domino stond genoteerd op nummertje 2. Ja, nee, 2. Moet niet gekker worden. Nee, het was echt nummer 2. En dat betekent dat we onderweg zijn naar de nummer 1. Maar voordat we daar zijn, gaan we natuurlijk eerst nog even de top 10 met je doornemen. Op nummer 10 vonden we Neil Diamond en If You Know That I Mean. Op nummer 9 vonden we een liedje van The Big John Russell. En het hele mooie I'll Never Love It A Woman. En op nummer 8 vonden we Corrie Konings. En ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Rod Stewart en Tonight's The Night stond genoteerd op nummer 7. Op nummer 6 hadden we The Brotherhood of Man en My Sweet Rosalie. En op nummer 5 hadden we Lee Towers en You Never Walk Alone. Peter Frampton, Show Me The Way, stond genoteerd op nummertje 4. En Bob Boober stond genoteerd met Voor Niets op nummer 3. Nummer 2 was voor Fats Domino en Blueberry Hill. En dat betekent dat we er nog eentje over hebben. En dat is natuurlijk de nummer 1 van dit moment. En dat is een plaatje van de Sutherland Brothers en The Arms of Mary. Ik zou zeggen, ga er maar goed voor zitten. Geniet ervan. Als we nog wat tijd over hebben, vullen we dat op met platen uit de tipparade. Ik wil je in ieder geval alvast weer bedanken voor het luisteren. Dit was hem, de top 40 van toen. Wil je meer informatie over ons? Check de Facebook. Facebook.com/de top 40 van toen. Voor nu zeg ik fijne week, fijne tijd en maak er wat moois van. En we gaan eruit met de nummer 1. Zoals dus gezegd, de Sutherland Brothers en The Arms of Mary. Tot ziens. Nummer 1.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Music Power met Mark van Dam. Van harte welkom op je favoriete radiostation. We begonnen met een zomerplaatje, je hoort hem op de achtergrond. Gary Lowe met zijn lekkere gala. Wat kan je allemaal verwachten? Oude en nieuwe hits, de Spotlight en een mix natuurlijk. Maar nu gaan we naar 1985 verder met de show. Dit is Maria Magdalena van Sandra.

0: We zaten in België bij deze productie. Reggie en Laura Tesoro met Bound to Be. Van harte welkom, moet je maar afstellen. Dit is Music Power met Mark van Dam op je FM4 Radio. Dit is deel 1. Zo dadelijk, Baby Don't Hurt Me. Luister maar eens een keertje.
1: Hey, this is David Guetta.
2: Hey, I'm Emery.
3: It's Quella Ray.
4: Got everything that you need. Yeah.
5: All the hits.
6: You're listening to my song.
7: Baby, don't hurt me.
6: All the hits, one station.

helemaal uit Nederlandse formatie. Normaal met Oerendaard. Hey, wat ben jij aan het doen met deze temperaturen? Ben je lekker aan het genieten? Ben je op vakantie? Zet de volume dan een beetje harder. En laat iedereen horen dat je naar je favoriete radio luistert. Dat was Normaal met Oerendaard. Nu even naar U2, The Sweetest Thing. De versie uit 1998.

Het was een hele grote hit in de jaren 80 voor deze Jazz and the Plastic Population. Op je favoriete radio nu. The Only Way is up. Van harte welkom. We hebben straks de spotlight. Waar we twee nummers achter elkaar draaien van een bepaalde groep zanger of zangeres. Dat is voor later. Eerst nog een lekkere zomerplaats. Dit is Playa Iti.

alles lekker zwemmen. Een geweldige tijd altijd die zomer, hè. Lekker warm, goed zo. Zie je dat je niet verbrandt, dat je op tijd insmeert. Playaiti was dat met The Summer is Magic. Laten we nog één nummer gaan draaien voordat we toe zijn aan onze spotlight. Dat doen we. We gaan naar 1974 met een lekkere solo-single. Het werd een succes voor Paul Da Vinci. Dit is Your Baby and Your Baby Anymore.

0: Zet je radio maar harder. Dan luistert iedereen gezellig mee.
1: Bark van Dams, Spotlight.

0: Your summer station. Playing the biggest summer songs all day long.
1: En dat was hij dan, de spotlight voor deze week. Bruce Springsteen. En volgende week is er natuurlijk een andere. En nee, dit is niet Madonna, maar wel Michaela met de zomerplaat La Isla Bonita.

0: We zaten even in Duitsland met de grote hit van Matthias Reim. Verdammt, ich liebe dich. We gaan naar het einde van deel 1 van dit radioprogramma. Ik heb nog enkele tracks voor jou, zoals Shania Twain. Man, I feel like a woman.
1: Let's go, girls.

vanuit België, Tu Fabiola. We kennen ze nog van die grote Lift You Up. Het was Sisters and Brothers. Ik ga afscheid van u nemen. Ik ben ze allebei terug naar de uurwisseling voor deel 2 van Music Power. Nog een grote hit gaan we draaien. Terug in het eind met Gloria Gaynor, I Will Survive. Tot zo dadelijk.

En daar zijn we weer met deel 2 van Music Power. Hallo allemaal en leuk dat je luistert naar dit radioprogramma op je favoriete radio. We begonnen dit uurtje met een hit uit de jaren 80, Cock Robin. En Thought You Were On My Side. Heel veel hits in dit uurtje natuurlijk, zoals altijd. En ook een mix. Zo dadelijk Red Sebastian en Slay.

game. Je luistert nog steeds naar Music Power deel 2 met Mark van Alp, jouw favoriete radio. Dat was eventjes in België dat we zaten met Gustav met Calls Your Name. Straks nog een hele leuke zomerplaat op je radio van Baltimora. Je kent hem wel, Tarzan Boy, maar eerst gaan we naar 1984 met China Crisis. Dit is Wishful Thinking.

En voor de mixfans, zo dadelijk een mix, maar dat is voor later. Eerst gaan we naar Pussycat. En die kennen we nog van die hele grote hits, de Mississippi. Dit is Doing La Bamba.

En dat was hier de mix van de week. Volgende week is natuurlijk weer een hele nieuwe mix. Dus zeker blijven luisteren. Nog enkele tracks te gaan. We stoppen nog niet met Music Power. Hier is John Anderson en Surrender.

gekomen van dit radioprogramma Music Power. Je hoort de Suzy Quattro met She's in Love with You. Zodanig veel luisterplezier met de collega's op dit radiostation. Ik ben er weer volgende week met een nieuwe aflevering van Music Power. Je krijgt van mij nog Alicia Bridges, I Love the Nightline, Terug in de Tijd, Leuke Disco en een zomerplaat van Melini, Samba de Janeiro. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende!

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Hey, van harte welkom. Ja, daar ben ik blij mee. Hoop jij ook. De beste, de mooiste en de leukste zomerhit hier.
3: Start Track.

cha-cha-cha!

je wel eens van gehoord? Van Flutty Snaf en To The Sun, dat draaiden we voor je. En wij begonnen deze zomerconnectie met Van McCoy in de Soul Cha-Cha. Daar had je zeker wel van gehoord. Oké, dit is het radioprogramma wat boordevol zit met zomerse muziek. Zomersritme, zon in de titel, of beach, of strand in het Nederlands. We hebben twee keer muziek die je kan verstaan. We draaien twee nummers van de connectielijst. We hebben een tv-tune voor je, die je ook een beetje doet denken aan de zomer. Af en toe hebben we het even met je over de zomer. We gaan over de record. Daarin draaien we muziek die je misschien wel niet kent. En op de helft van het programma kijken we even naar een album met zomerse muziek. En we draaien ook nog het beste van een artiest wat betreft zomerhits. Dus de beste zomerhit die ooit of zij gemaakt heeft.

0: Muziek die je kan verstaan. Muziek van de connectielijst en The Best of Sailor. Je hoorde La Cumbia en daarvoor Air and The Air That I Breathe. Deze connectielijst vind je terug op Spotify. Zoek even op Rick de Ruiter. En dan naar de connectie bestlijst. Daar staan meer dan 600 nummers op die we heel graag voor je draaien. In de connectie tussen muziekgeneraties en in de zomerconnectie die wij beschouwen als connectie best. Het beste wat je kan laten horen en beluisteren in de connectie. En daarvoor hoor je muziek van André Hazes. Een tijdje terug zag ik een documentaire van hem. En daar realiseer je je weer wat een grandioos artiest dit was. Eerst echt in die Nederlandstalige hoek. Met de Dijekletsers met de accordeon erin. Later een beetje een move gemaakt naar de popmuziek. Dit stond op een van zijn laatste albums uit 2002. Mocht de zon verdwijnen, had natuurlijk die andere hele grote zomerhit. Maar deze heeft dus ook met het weer in de zomer te maken.
1: Un día normal en los Estados Unidos.

heeft enorme successen en daardoor wel eens vergeleken met Michael Jackson. Hij danst ook een end lekker weg. Het is aan jou of je die vergelijking terecht vindt of niet. We draaiden Bruno Mars in de Double Trouble hier in de zomerconnectie. Eerst Lo Arriesgo Todo en toen I Just Might. Lekker zomers ritme in die nummers. Hele grote, dikke nummer 1 hit heeft hij daarmee gehad. En goed, hij betovert stadions. Het is natuurlijk wereldwijd een enorm grote artiest. En daarvoor draaiden we de man die nog steeds meeloopt en daardoor in onze reguliere connectie-collectie staat. Dolce Vita van Ryan Paris was natuurlijk wel een nummer uit de jaren 80. Dit was een remix die we voor je draaiden. En daarvoor draaiden wij een man met ook een eervolle vermelding in de connectie-collectie. Zeer eervol, mogen we wel zeggen. Want Santana gaat ook maar door en door. We draaiden Mi Gran Amor. Dat deed hij samen met Becky G. Koele hits op de warmste dagen.

at the bottom.

0: Zoals je van ons gewend bent, zitten we weer boordevol met items, muziek en wetenswaardigheden. Ook in deze zomerconnectie. Waarin de nadruk ligt op het zomerse ritme en zomerse termen in de titels. Nou, bij Ken Laszlo hoef je niet te vragen waar het dan zat. Want het zat hem in het heerlijke Italo-zomerse ritme. Italië, ik weet niet hoe het bij jou zit. Het is mijn favoriete vakantieland. Mag graag aan de meren komen en verder afzakken. Het leven is daar heerlijk. Ik zou er zo kunnen verblijven. Ik zou er zo kunnen wonen. Voor mij geen bezwaar. Maar goed, er zijn nog wat andere factoren die een rol spelen. Onder andere dit radioprogramma, wat ik natuurlijk wel wil blijven maken voor jou. Maar dat is geen probleem tegenwoordig, want dat kan over de hele wereld. Hiervoor draaiden we uit de connectielijst. De 600 beste nummers die we je te bieden hebben in de connectie Once in a Lifetime. En de Talking Heads met David Byrne in de liedzang. Die nog steeds overal en nergens optreedt. En fantastische theateroptredens heeft. Als je hem ergens kan zien, ga dat vooral doen. En daarvoor gingen we in memoriam met Willem Duin, die je misschien nog kent van Mouth en McNeil. Deed mee aan het Songfestival met Ik Zie Een Ster. Jazeker. Daarna heeft hij wat solo-nummers gemaakt. Ik kan me nog herinneren, Willem, wat heb je grote handen. Maar dit was er ook een en dit was zijn grote zomerhit. En die heette Ik Neem de Eerste Trein naar Zandvoort.
1: Dit is de connectie tussen deze en de vorige eeuw.
2: De connectie.
1: TV-tune.

we vinden het in de connectie leuk om je te blijven verrassen en je te blijven laten ontdekken. Want we draaien wel eens wat recente muziek, maar we draaien ook wel eens wat onbekende muziek uit het verleden. Daar hebben we zelfs een speciaal item voor. Dat was dit, Off The Record. En het zou zomaar kunnen zijn dat je de artiestenband herkend hebt. Het was namelijk Huey Lewis samen met The News. We draaiden Do You Believe In Love? Hallo Madonna. Daarvoor de tv-tune van de tv-serie Charlie's Angels. Die ken je vast.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de Hi, wat leuk dat je luistert. Gelukkig wel, heerlijk. Oh, de mooiste, de leukste en de beste zomerhits hier.
2: Start track.

0: Er ligt nog steeds een wereld open voor Nederlandstalige popmuziek. En zeker voor zomerhits, want wij zoeken Nederlandstalige zomerhits. Maar er zijn er helemaal niet zoveel. Kom op, Nederlandstalige artiesten. Zorg voor meer Nederlandstalige zomermuziek. En sowieso meer Nederlandstalige popmuziek. Er zijn genoeg, hoe noem je dat? Het gezellige genre. Helemaal niks mis mee, maar daar wordt enorm in geproduceerd. En er is ook veel van. Van harte welkom. Dit is de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Mijn naam is De Ruiter. We zitten boordevol met muziekitems en wetenswaardigheden in dit uur. En we hebben de beste zomerclassics. En zoals je hoorde, muziek die je kan verstaan. We gaan off the record met een onbekende zomertrack. De nummers spelen zich allemaal af in het zomerse ritme.
1: De connectielijst.

0: hoorde de grootste zomerhit van Boney M in The Best Of. Wat kon ik missen? Dat was Hooray, Hooray, It's a Holly Holiday. Ze hadden natuurlijk ook nog Sunny, maar dat kan ook gewoon een naam zijn. Hè? Dat hoeft niet zozeer met de zon te maken te hebben, al was dat natuurlijk wel zo. En voor Boney M, die hun grootste hit hadden in de jaren 70, hoorde je daarvoor een band die dus een grootste hit had in de jaren 60. En een enorme zomerhit scoorde in dat decennium. Dat was The Time of the Season van de Zombies. En de Zombies kregen later een hele andere uitwerking. Want ja, er waren films met zombies en het waren hele enge figuren. Dat waren horrorfilms, jazeker. Nou is de muziek hier gelukkig geen horror. Want wij draaien het mooiste en het beste wat we voor je hebben kunnen vinden. En het beste staat op onze connectielijst die je kan vinden op Spotify. Zoek even op Rick de Ruiter met CK. En connectie, best lijst, daar staat hij op. Wij draaiden Maroon 5 van nog niet zo heel lang geleden. Het had heerlijke ritme in What Lovers Do.
1: Trouble.

mooi hè, dat gecreëerde stereogeluid uit de jaren 60. Je hoorde de Beatles en hun twee grootste zomerhits hier in de zomerconnectie. Good Day Sunshine and Here Comes the Sun. En daarvoor hoorde je My Love van J.R. Kenna. Wat hoor je in dit programma? Zomerse muziek met een zomers ritme. Of er moet zon in de titel zitten. Of beach, of strand in het Nederlands, of Jamaica. Of het moet reggae muziek zijn. In ieder geval, het moet een associatie hebben met de zomer. Dan willen we het hier graag voor je draaien. Heb je een suggestie voor ons, dan kan je ons altijd en overal bereiken via de connectie@gmail.com.

was ik onlangs bij een optreden van de tribute band van Donna Summer. En daar had ik heel erg naar uitgekeken, want ik mag de muziek van Donna Summer heel graag horen. Ik hoop jij trouwens ook, want ik laat hem hier horen voor jou. I Feel Love, die kan best lekker in dat zomerse ritme. Maar die tribute band, ja, die viel een beetje tegen. Die kreeg de sfeer niet in de zaal. En niet zo heel lang daarvoor was ik bij Bouke geweest. Ik wil niet zeggen de Elvis-imitator, want Bouke is een showman op zich. En die zingt veel meer dan muziek van Elvis. Maar Bouke krijgt dus de zaal wel helemaal op zijn kop. Wat de tribute band van Donna Summer niet lukte. Maar goed, het was leuk om de muziek te horen. En dit was natuurlijk een van de grootste hits van haar. Oh.

0: is niet te hopen dat je het ooit raakt. Lost in Pacific. Want dat is enorm groot en er verdwijnen wel eens vliegtuigen in. Die vind je gewoon nooit meer terug. Dus dat is niet wat we willen. We vonden het wel een mooi nummer en dat heet Ocean. Omdat je er toch zo lekker in kan zwemmen. Maar blijf dan vooral wel aan de strandkanten en ga ook niet te diep haaien enzovoorts. Ik kan allemaal de film Jaws herinneren. Daarvoor draaiden we de tv-tune van de tv-serie Happy Days van enorm lang geleden. Ergens jaren 70 met Richie, maar vooral The Fonz. Het was een beetje hetzelfde type als John Travolta, als Danny in Danny Zuko hè, in Grease. Leren jekkie aan, hanekammetje achterover, vet erin en spelen in de jaren 60. Het was ongelooflijk leuk en Happy Days. Het was een serie met plezier en plezier. Dat associëren wij met de zomer vandaar hier gedraaid, deze tv-tune. En daarvoor hoorde je de Kumbay Dance Band en The Son of Jamaica, de grootste zomerhit die zij ooit scoorden. Van harte welkom in de zomer die steeds warmer wordt. Jazeker, vroeger dacht je, nou kom, we gaan naar Zuid-Europa om wat zon mee te pikken. Dat hoeft niet meer en ook niet meer voor de temperaturen. We hebben hier de voorjaars zoals je vroeger in Spanje had. En we hebben de zomers zoals je ze vroeger in Spanje had. En in Italië en Griekenland en Turkije waarvoor je naar die landen ging. En voor die landen is het misschien wel heel erg jammer dat het daar nu eigenlijk te heet wordt om middenzomer te verblijven. Kijk, als je er woont ben je toe veroordeeld. Maar je hebt wel een keuze als je er naartoe wilt gaan in juli, augustus. In de hoogzomermaanden, als de temperatuur dan de 40 graden aantikt, ja, dan doe je niet veel meer dan liggen in het water in een zwembad of aan een meer of aan het strand. En ja, dat is misschien niet wat je wil. Als je dan iets actiever wil zijn, dan verplaatsen de toeristen, denk ik, zich een beetje meer naar noordelijk Europa. Of gewoon hier op onze grens blijven. Nederland, Duitsland, Engeland. Kan ook natuurlijk.
1: Dit is de connectie.
0: Ik krijg gelijk om mijn kop hier in de studio. Natuurlijk ook België, Luxemburg, Oostenrijk, kortom Noord-Frankrijk. Ik ben heel veel landen vergeten, begrijp ik.

Attentie reizigers van het programma De Muzikale Tijdmachine. Het programma vertrekt over enkele momenten van perron 5. En uw reisleider is Bart van der Heuvel.

heet je van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van deze week. Mijn naam is Bart van de Heuvel. Aankomende twee uur gaan we weer heerlijk, een prachtige reis maken door de tijd van de muziek. En je weet het, we reizen per trein, zoek lekker een plekje, koffie, krantje, je weet het. En de roze koeken, ze liggen er weer. Heerlijk, vers ingevlogen voor je. We openden de tijdreis met de artiest van de week en voor deze week is het Phil Collins. En je hoorde het nummer, je gaat er bijna van stotteren, Susu Studio. Wat heb ik nog meer in het eerste uur van dit programma? Je hoort onder andere de muziek van Paul Anka, Elton John, Beckman Turner Overdrive, Toto Wang Chang en Tony Esposito. En dat zijn natuurlijk de rollatorhits. En daarvoor duiken we met deze trein, deze muzikale trein, heerlijk de jaren 70 en 80 in voor je. Uit de Vaderlandse top 40, een mooie nieuwe binnenkomer van 40 jaar geleden. Maak je geen zorgen, daarachter pakken we gewoon een heel mooi nummer uit het heden. De langspeelplaat van de week, die is ook al trouwens 40 jaar oud. En deze week is die van Bob James en draagt de titel Touchdown. Beatles staan er weer bij voor je. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van deze week. En daarvoor gaan we naar het jaar 2007. Iets over een wandklok dat een deuntje speelt. Ik leg je het zo helemaal uit. Maar we gaan eerst verder met de muziek. De rollatorhits uit de jaren 70 staan alweer klaar voor je. En we beginnen met Paul Anka met het nummer Flashback. En daarvoor reizen we naar het jaar. Van harte welkom bij de muzikale tijdmachine.

0: Je hoort uit 1976, Beckman Turner Overdrive, met Looking Out for Number One. En dat komt van het album Head On, waar je ook de singles Down the Line, Take It Like a Man en Away From Home op terugvindt. Daarvoor hoorde je uit het jaar 1900... Mijn stem gaat zit tussen de rails. En daarvoor hoorde je uit het jaar 1973 Sir Elton John met het nummer Yellow Brick Road. En dat komt van het album precies with the same name. Andere singles van dit dubbelalbum waren Candle in the Wind, Benny and the Jets, Funeral for a Friend, zo, dat is opgewekt, Love Lies Bleeding, Harmony en Saturday Night's Alright for Fighting. Het is maar dat je het weet. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van deze week. Maar in welk jaar?
1: 2007.
0: Dankjewel. Begon Paul Simon een rechtszaak tegen Rhythm USA Incorporated. Een Amerikaans onderdeel van een Japans bedrijf. Het bedrijf maakte wandklokken die het nummer Bridge Over Troubled Water speelden. En Paul was er niet blij mee. Nee, als ze nou gewoon toestemming hadden gevraagd, weet je, dan had Paul gewoon even simpel 1 miljoen van die Amerikaanse dollars op zijn rekening kunnen bijschrijven. Ik hoop trouwens dat ze het wel eens zijn geworden. Ik zal maar zeggen, ergens in het midden van die brug inderdaad, waarvan het water nog steeds een probleem is. Kan iemand die klok even van de muur afhalen? Batterijen eruit of zo? Nee, kan niet. Oké. Dan ga ik wat verder van de klok afzetten. Hier is Tom en Jerry.

Je hoorde de Beatles met de nummers Twist and Shout en She's a Woman. En dat vind je terug op het album Live at the Hollywood Bowl. Dit is wel de geremasterde versie, waarbij het publiek, zal maar zeggen, een beetje teruggedraaid is. Normaal bij live albums probeer je soms een beetje het publiek op de voorgrond te krijgen. Dat was hier niet nodig. Het moest juist andersom. Daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1965. Maar we gaan naar het jaar 1978. Want we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse zee.

0: Deze week!
1: Nieuw.
0: Vind hem op!
2: Nummer 33!
0: Normaal, met hun Ik bun maar een eenvoudige boerenlul. Dat is overigens de titel van het nummertje. En het is geen zelfreflectie, zullen we maar zeggen. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 29 tot week 32. Totaal 4 weken, met als hoogste notering nummer 31. Ik zou zeggen, kom erop met dat agrarische potlood.

Uit de Nederlandse top 40 van vandaag hoorde je Kygo en Imagine Dragons met inderdaad Born to be Yours. Tijd voor het tweede rollator hitsblokje, ze staan alweer klaar voor je. We pakken de muzikale tijdmachine en reizen lekker de 80's binnen voor je. We starten met Toto en het nummer Africa en daarvoor reizen we naar het jaar. Nee, ik geloof dat we niet helemaal met de trein naar Afrika moeten. We hebben daar een stukje boot voor nodig.

0: More sounds from the 80s.
1: ...1985.

0: hoorde uit 1985. Tony Esposito en zijn Papa Chico. En daarvoor hoorde je uit 1983 Wang Chang en zijn Dance Hall Days. En dat vind je terug op het album Points on the Curve. Waar je trouwens ook de singles Don't Let Go, Don't Mind My Enemy en... dat zijn die snoepjes, weet je wel, met chocola. Don't Mind My Enemy en Enemy. Zo, ik ben al vakantie toe. En het nummer Wait. En nu moet dit gaan starten. Het is vakantietijd, mensen.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Maar ja, dat is er wel een van 40 jaar geleden. Deze week is die van Bob James en draagt de titel Touchdown. Het album bevat 5 nummers, totale speelduur van 33 minuten en 42 seconden. Van het album kwam 1 single, maar die draai ik lekker in de tweede uur van de muzikale tijdmachine voor je. Voor het eerste uur van deze muzikale tijdreis heb ik het nummer Sun Runner voor je. Ik ga hem zo draaien, voordat ik tegen je gezegd heb, tot zo voor het tweede uur van de muzikale tijdmachine.
2: ...1978.

Welkom bij deel 2 van de muzikale tijdmachine van deze week. We openen met de artiest van de week en voor deze week is het Phil Collins. Je hoorde van hem You Can't Hurry Love. Wat hoor je nog meer in de tweede uur van deze muzikale tijdreis? Nou, ik heb onder andere de muziek van Clouseau, U2, Savage Garden, The Automatic, Crazy Town en The Strokes. En die hoor je natuurlijk in de Rollator Hits. En daarvoor gaan we met deze muzikale tijdmachine lekker de jaren 90 en de zero's in voor je. In het eerste uur van deze reis hoorde je de Beatles. Betekent dat je in het tweede uur de Rolling Stones hoort. The Rest in Peace Record of the Day staat er weer bij voor je. En we geven aandacht aan John Douglas Lord. De enigste single van de langspeelplaat van de week, maar dan wel van 40 jaar geleden. Ja, die heb je nog te goed van me. Deze week is die trouwens het album van Bob James en de titel is Touchdown. De artiestenverjaardagskalender staat er weer bij en daarin geven wij aandacht aan een drummer genaamd Brian Glasscock. Snel naar die muziek? Ja, laten we het maar wel doen. De Rollator Hits uit de jaren 90. Ze staan gewoon weer lekker klaar voor je. We beginnen met Clouseau en het nummer Louise. Maar jij wil natuurlijk weten, voor welk jaartal reizen we naar Louise? En ik heb het natuurlijk niet over de versie van Louise met haar vieze Lise was haar bijnaam in de klas. Van, nou je weet wel wie.

0: More sounds from the 90s.
1: ...1997.

0: Uit het jaar 1997 hoorde je Savage Garden met het nummer To The Moon And Back. Doet u maar een retourtje, zou ik zeggen. Dat komt van het debuutalbum van dit Australische popduo. Met de naam overigens Daniel Jones en Darren Hayes. Ik ga de singles die van dit album afkomen niet allemaal voor je opnoemen. Maar ik kan je wel vertellen dat er totaal 12 nummers op dit album staan. En daarvan zijn er 8 op single uitgebracht. Daarvoor hoorde je U2 met hun Who's Gonna Ride Your Wild Horses. Ik heb geen idee. Maar kan je wel vertellen dat het van het album komt met de titel Achtung Baby. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1992.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the rest in peace record of the day.
0: Geboren 9 juni 1941 in Leicester in Engeland. Overleden 16 juli 2012 aan de gevolgen van kanker in London Clinic Hospital. Zijn naam John Douglas Lord. Je hoort deze toetsenist samen met zijn formatie Deep Purple in een live versie van het nummer Hush. En dat komt van het album Concerto for Group and Orchestra uit 1969. John Lord is 71 jaar geworden.
2: This thing we're going to start with is a record we made a while ago. A thing called Hush. Thank you.

Die was samen met de Rolling Stones weer even live in Amsterdam. Live in Paradiso met inderdaad het Bob Dylan nummer Like a Rolling Stone. En dat vind je terug op het album Totally Stripped. Het is tijd om aandacht te geven aan de jarige van deze week.

0: En vier je trouwens deze week zelf ook je verjaardag, zeg ik uiteraard van harte gefeliciteerd. Ik kom wel even langs met de roze koeken, zou ik maar zeggen. En nog vele jaren in zeer goede gezondheid, uiteraard. Tijd om een jarige artiest wat extra in het zonnetje te gaan zetten. En voor deze week is het Brian Glasscock. Hij wordt deze week alweer 70. Brian is drummer en dat deed hij onder andere bij The Gods, Toe Fat, The Bee Gees en The Motels. Maar toen de Motels ermee ophielden, toen ging hij gewoon verder. Bij Joan Armour Trading en bij Iggy Pop. We gaan gelijk naar de muziek. Naar de muziek van de Motels. En je hoort Last Summer. Waar is die jingle?
1: ...1983.
0: Geen idee of dat de laatste mooie zomer was. Ik hoop dat dit jaar beter wordt.

0: Het is alweer tijd voor het vierde en laatste Rollator hitsblokje van deze aflevering van de Muzikale Tijdmachine. En daarmee reizen we met deze prachtige Muzikale Tijdmachine lekker de zero's binnen voor je. Je hoort als eerste The Automatic met Monster. En dat komt van het album Not Accepted Anyway. En daarvoor reizen we naar het jaar.
1: ...2006.

0: More sounds from the zeros.
1: Duizend één.

0: Je hoorde uit 2001 The Strokes met Someday. En dat komt van het debuutalbum van de heren met de titel Is This It? Nee, als je er nog meer maakt, dan kan je er gewoon vrolijk mee doorgaan. Van het album kwamen ook de singles Hard to Explain en Last Night. En daarvoor uit 2000 hoorde je Crazy Town met het nummer Butterfly. En dat vind je op het album The Gift of Game. Waar ook de singles Toxic, Dark Side en Revolving Door op terug te vinden zijn.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Ah, dat is er wel eentje van 40 jaar geleden. Daar kan ik ook niks aan doen hoor. Dat is nou eenmaal zo. In het eerste uur van de muzikale tijdmachine hoorde je er ook al een nummer van. Je kent dit nummer, zo moet ik het zeggen, wat ik nu zo meteen voor je ga draaien, misschien heel goed van een tv-serie. Want daar is deze man ook erg beroemd door geworden, meneer Bob James, van het album Touchdown. Ik noem vier acteurs van deze tv-serie. Danny DeVito, Judd Hirsch, Tony Danza en Andy Kaufman. Ik denk dat je de naam van de serie al herkent. Het is natuurlijk Taxi. Bob James schreef niet alleen de openingstune, maar ook de achtergrondmuziek. En de titel van de openingstune van Taxi is eigenlijk getiteld Anita. Hier is Bob James.

0: Hopla, de deur gaat weer dicht, je hoort het. We zijn weer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine van deze week. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Hey, geweldig dat je er gewoon weer heerlijk bij was. En wil je oudere afleveringen horen van de muzikale tijdmachine, kan dat. Ga gewoon naar www.mixcloud.com en daar staan ze netjes voor je onder de naam Bart van de Heuvel. Deze muzikale tijdreis gaan we afsluiten met Kaoma. En dat gaan we eens eventjes anders doen. Wacht eens even. Kom ik even op een goed idee. Ik zet de trein uit. Ik zit op het strand. Zo. Even met mijn voetjes in het water. Ja, laten we dat zo maar doen. We gaan hem afsluiten met Kaoma. En een lekkere lange versie van de Lambada. En volgende week trouwens de laatste aflevering van de muzikale tijdmachine. Want daarna gaan we lekker op vakantie. Ja, inderdaad. Gaan we ook eens doen dit jaar. Ik zeg, blijf gezond natuurlijk van elkaar en graag weer tot de volgende week, want dan doen we het gewoon nog een keer voor je. We maken een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Joep, doei!
1: ...1989.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier wel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne.

0: twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar dit jaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia. Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 1979 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad, daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Harry and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairbeek was de Mousie. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses, maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Rough Velvet.
3: Because there's more to music than hits alone.
4: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaasen.

En van harte welkom, jawel. Dit programma, vrienden, is voor dwarsliggers, tegenstrevers, zonderlingen ook hoor. En muzikalen en muzikanten, merkwaardigen, kortom, liefhebbers van de betere muziek. En dat krijg je allemaal de komende 2 uur voorgeschoteld. Muziek die je werkelijk nergens anders hoort. Dit was Skandal im Sperbezirk. En dat was van Dick Maverick en Jendis. Skandal im Sperbezirk. Ja, dat is Duits. Dan moet ik even overschakelen, want de volgende die gaat in het Gronings. En dat is mijn moedertaal. Ook mijn vadertaal trouwens. En dat kan ik wel even aankondigen vanzelf. Dit is Rien van Boom en Kom bij mij. Dit is mooi naar Leut en wie wil het horen.

Kom Wimi, Gronings voor, kom naar mij toe. Vrienden, dan hebben wij van de plugger van Dan Jones een prachtig singeltje gekregen. Digitaal aangeleverd natuurlijk. En met de mededeling Brother of Mine is een van de nieuwste uitvoeringen van Dan Jones. Het is natuurlijk de voorloper, een aanzet tot het nieuwe album om lekker populair te zijn. Maar het is schitterende muziek. Dan Jones. Dan.

Brother of Mine, schitterende ballad. Over ballads gesproken. We kregen ook een ballad, The Light in Darkness. En het lijkt haast toch wel een christelijke tekst. The Light in the Darkness van Ludiosis. Ludiosis staat borg voor een, maar laten we zeggen, goede herrie. En ja, leuke herrie, ook mooie herrie. Ja, dit is dus The Light in the Darkness.

Dan is er een zangeres die timmert flink aan de weg en die heeft als naam Colinda gekozen. Leuk hè, Colinda. En ze heeft ons een nieuwe, toch wel een hele mooie nieuwe single gegeven. Ik wil geen zoen. Maar nou herinner ik mij dat wij hier in de discotheek ook nog een plaatje hebben van Colinda, waarin zij zong Dans met mij, Colinda. Nou, dat is prachtig. En Dans met mij, Colinda is een beetje jeugdsentiment, want dat heb ik ooit eens een keer in mijn jeugd, dat was in 1800 zoveel, hè, heb ik het liedje gehoord van Lucille Starr. Samen met haar man waren ze de Canadian Sweethearts en zij zongen een liedje dat heet Colinda. Dat was deze.

En omdat Dirk met vakantie is, heb ik even het stukje ingevoegd waarin onze Colinda het liedje Colinda gaat zingen. Je kunt zo de overgang horen. Dat heb ik zelf gedaan, zelf technisch gedaan.

toch leuk, hè? Dat is een cover van pak een beet voor in de jaren 60 en dan nu opnieuw zegevierend. Maar Colinda, die heeft een nieuwe plaat gemaakt en ook dat is weer zo'n prachtig voorbeeld van, joh, even om ons lekker maken. Het is een cover van What Shall We Do With a Drunken Sailor en ik wil, I don't want to kiss, ik wil geen...

0: Dit is de Nederlandse cover van What Shall We Do With The Drunken Sailor. No, I don't want a kiss. Ja, dan hebben we natuurlijk van de Charlie Sisters. Want die blijven doorsturen namelijk. Die hebben nou al 3 singles van hun album gedaan. En straks hoeven we het album helemaal geen aandacht meer aan te besteden. Omdat we al zoveel van ze hebben. Goh, de Charlie Sisters. En wat ze ook gedaan hebben is... Ze hebben toch ook weer zo'n mooie intro erbij ingesproken. Moet je horen.
1: Hi there, this is Mike from the Charlies, and this is our latest single. It's a song for the summer, and it's called I Couldn't Know.

Ons programma Vrienden is ook gevonden door pluggers uit Duitsland. Of mensen die Duitse muziek en Duitse artiesten, zogenaamde Schlagersänger, gaan pushen. En dan heb ik nu een van Stadtput meegekregen. En omdat het nou toch een beetje van de Charlies ook over de zomer gaat en zo. En, nou ja, dat soort dingen. Dacht ik van kom, Mein Sommer, dat is de titel van Stadtput. Dat is een nieuwe single.

0: Oké, 32 minuten en dat 33 zie ik alweer. En dat betekent dan in dit geval even tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3, 3.

0: Wauw, dat waren een stel koninklijke, prinselijke, majestueuze teksten die we gehoord hebben. En songs, Nickelback met How You Remember Me. En ze werden voorafgegaan door R.E.M., Rapid Eye Movement, dacht ik, Losing My Religion. En wij openen de zwijmelaars met Guns N' Roses, Axl Rose en zijn mannen met Paradise City. Is het niet prachtig allemaal? En dan gaan we nu over, vrienden, naar de nieuwe LP's die we binnen hebben gekregen, de albums.
1: Dit is Rough Velvet met Gerard Klaassen.
0: Ja, het gaat om de nieuwste EP van Chillen. Ik heb beloofd vorige week dat er de minstens nog eentje van zouden draaien. En dat is geworden het nummer Let It In.

chillen. Prachtig, hè? Vrienden, de nieuwste van Chloe Chadwick. Dat is toch een hele mooie, vind ik, hoor. Midnight Rounds album is dat. En dat is een... ik heb toch een prachtige titel voor je uitgekozen om even de eerste indruk te krijgen. En dat is Whiskey Strong.

Album heette Midnight Rounds en Chloe Chadwick is de uitvoerende artiest. Nou, wil je natuurlijk een goede indruk hebben van wat dit is. Het gaat over whisky, maar ik heb een ander lied voor je. En dat heb ik zelf uitgekozen, omdat Dirk nog steeds met vakantie is. Volgende week is hij terug. Dus dat betekent dat ik hier uit de technische ruimte mag verdwijnen. En weer in mijn eigen bak ga zitten. Ja, zodat ik niet al die knopjes en die lichtjes hier voor me zie. Chloe Chadwick, Midnight Rounds. Ik kan het niet genoeg zeggen. En Country Lines is de volgende. En daarna krijg je nog, als het goed is, de soulmate, per strekkende meter.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is Rough Velvet.
2: Because there's more to music than hits alone.
3: Ici, mon jeune amour, Gerard Claesen.
4: Money for nothing!

Welkom vrienden in het tweede uur van Ruffe Velvet. Je zult inmiddels ontdekt hebben dat we zijn gestart met Money for Nothing. En dat is een track van de nieuwste, een EP is het, DeLorean Deluges van Nick Andrea. En ja, het is een EP, dat heb ik al aangezegd. Het is een beetje aangepast aan de stijl van deze jongen, heel goed. The Sharp Dressed Man, en die laten we ook nog even horen natuurlijk.

Leuk hè, deze man. Ja, schitterende muziek is dat. En dan zo ingetogen, sharp dressed man. Want zo ziet hij er op de hoes wel uit. We krijgen de hoes altijd meegestuurd, digitaal uiteraard. Gabe Stillman, en die heeft een cd gemaakt, een album, en dat heet What Happens Next. Nee, niet What Happens, maar What Happens Next. Mijn hemel, nog een keer. What Happens Next, dat is hem. Goed, en daarvan gaan we draaien. I've Got to Use My Imagination.

Ja, dan moet ik nu eventjes iets laten horen. Kijk, Dirk is op vakantie, dus ik mag zelf alles uitzoeken. Ik hoef niet te overleggen, dat bedoel ik eigenlijk. En als ik dan zo'n liedje aankondig uit What Happens Next, zoals The Man I'm Supposed to Be, dan kijkt, is het eerste wat Dirk doet, is kijken hoe lang duurt die? 7 minuten, 14 seconden, weet je wat? Dat soort. En dan zegt hij, nee, dat is veel te lang. Dat kunnen we niet hebben, want we hebben nog zoveel te behandelen, maar we doen het nou toch. Dit is Vrienden van Gabe Stillman, The Man I'm Supposed to Be. Dit is toch mooi, het duurt 7 minuten en 14 seconden.

Wat een mooie, relaxte muziek voor de zomerse dagen. Hè? What in the world? En dat is de titel van de volgende van deze artiest. Dit is Brinsley Schwartz, Shouting at the Moon. We hebben er al vaker iets van laten horen, want die is toch wel die is niet recent. Die is uitgekomen, dacht ik, ergens in februari. Maar we gaan dan toch nog eentje draaien, want dat vinden we zo leuk. Ik dan. Hè? En dat is What in the world? En dit moet je horen.

0: Zo zijn we dan weer gekomen, vrienden, aan het midden van dit programma ongeveer. En je weet, je bent van mij gewend dat ik mijn hele mooiste stem opzet. En dat ik dan is het nu weer tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3, 3,

Goed werken, en zeer goed werk uit de vorige eeuw, notabene. Wat je zojuist hoorde waren de Golden Earrings. Ja, Golden Earring heette het toen al, een Dutch band, of course. And Just a Little Bit of Peace in My Heart. Mooi, hè? En daarvoor hoor je de Who met Substitute. En daar weer voor, ja, The Neck en My Sharona. Het is toch wel hartstikke mooi. Dat completeerde dan onze zwijmelaars. Terug naar die albums.

Van het album Shut Your Eyes and See, ja, dat is zo, van de All Night Boogie Band, was dit het nummer Keep On Rolling. Uiteraard hebben we er nog eentje en dat is zo, het is weer zo prachtig, het is op zo'n zomeravond is dat prachtig. Moet je horen, You're Blue and Lonesome.